0: Baay dem ba waar njaay.
1: Waaru njaay.
0: Koxolaan
1: yaa ko may ndox.
0: Mu naan ba mandi. Rabbi Alla ko sang ak ñor. Waaru waar. Waar dem na geej. Waaru waar. Waar dem na geej Samba. Guro goor bu kenn daw. Bu kenn naani. Yaa faatu fatalikul. Lima la waxon biik. Bunaa tange.